nodig, naar de wereld. Wanneer we nodig naar de wereld getrokken worden, dan worden we van God zijn woord weggetrokken worden. Dat is dat schoft. Hoe komt dat, dat we naar de wereld getrokken worden? Nou, dat zijn meerdere oorzaken. Als Christen hebben we onze zintelijke natuur nog geholen. De zinde natuur lokt ons naar de zintelijke dingen in de wereld. Dan moeten we ook behouden dat de wereld ons lokt, als er eerst door een verlangen van binnen en een gelok van buiten. God zijn woord is de enige macht die ons van de wereld weghouden kan. God zijn woord wordt ons van de zin houden, oder? Zin wordt ons van God zijn woord houden. Dat is dat schoft.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunde het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

dat hij mooi reden kon wat God aan en zijn Müll leien wordt. Ze schijn als eine Botschaft ook zennen mocht. De mocht niemals den ongehoorsam goud, sondern unerstreekt veel meer dat hechle. William Weyo klettidig een gewolter Redner, ober ook een hechler. Woviel en sinngefallene Predigers für sich ihren wahren geistlichen Stand hinter der Maske von ihrem gewollten Predigt zu verstehen.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.